0: back one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Goedemorgen. Frankrijk is de eerste halve finalist op het WK voetbal. Het versloeg Marokko vrij makkelijk met 2-0. Kylian Mbappé was opnieuw de sterspeler en miste eerst wel een strafschop, maar in minuut 60 trapte hij zijn land verdiend op voorsprong. Het is al zijn 8e doelpunt op dit WK. 6 minuten later volgde ook nog een doelpunt van Dembélé. Frankrijk kan nu mogelijk de tegenstander worden van onze Rode Duivels in de halve finale. Maar we moeten dan wel eerst winnen vanavond tegen Spanje. Onze Rode Duivels spelen de kwartfinale om 9 uur vanavond. In ons land waren wel heel wat fans teleurgesteld na de uitschakeling van Marokko. In Antwerpen leidde het kort tot wat opstootjes met de politie. Enkele relschoppers bekogelden verschillende politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en verkeersveiligheid. In de rest van de stad bleef het wel rustig. En in Zuid-Spanje zijn 12 mensen gestorven bij een felle bosbrand. Dat meldt het agentschap voor noodgevallen. De slachtoffers werden gevonden in het dorpje Bedar in de regio Andalusië. Sommigen zijn in auto's gestorven. Hulpdiensten proberen het dorpje nog te evacueren, maar dat verliep moeizaam. Een van de belangrijkste toegangswegen was afgesloten door het vuur. We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maximaal rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken, maximaal tot lokaal 33 graden.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internet.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60%.

Goedemorgen. Het wegenvignet in ons land zal tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de voorlopige plannen van Vlaams begrotingsminister Weits. Zo'n vignet is vanaf 1 mei volgend jaar verplicht. Het was eigenlijk enkel bedoeld voor buitenlanders die ook moeten bijdragen aan onderhoud van onze wegen. Maar volgens Europa moeten ook eigen inwoners hetzelfde tarief betalen. De Vlaamse regering wil de kosten ervan wel compenseren via de verkeersbelasting. Het ontwerp moet wel nog goedgekeurd worden. Minderjarigen mogen vanaf eind dit jaar niet meer met een koop nu betaal later krediet betalen. 1 op de 3 jongeren die een krediet zoals Klarna afsluit, komt in financiële problemen. Want jongeren kunnen producten bestellen en pas na 30 dagen betalen, maar als ze dat vergeten, komen er forse interesten bij. De apps moeten jongeren vanaf eind dit jaar dus bannen en ze moeten ook bekijken of iemand wel genoeg geld op zijn rekening heeft staan om een krediet af te sluiten. Frankrijk is de eerste halve finalist op het WK voetbal. Het versloeg Marokko vrij makkelijk met 2-0. Kylian Mbappé miste eerst wel zijn strafschop, maar in minuut 60 trapte hij zijn land op voorsprong. Het is al zijn 8e doelpunt op dit WK en hij is daarmee voorlopig medetopschutter op het WK. En Frankrijk kan nu mogelijk de tegenstander worden van onze Rode Duivels in de halve finale. Maar we moeten wel eerst winnen vanavond tegen Spanje. Onze Rode Duivels spelen de kwartfinale om 9 uur vanavond. Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens bondscoach Garcia kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club uit Lissabon wil dat niet. Wie er vanavond in de basisselectie zit, moeten we nog even op wachten. Dat is pas enkele uren voor de wedstrijd. We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maximaal rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. En ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken. Maximaal tot lokaal 33 graden.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is a mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessie. Voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Medi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: Een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. De vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com worden steeds vaker gebruikt door criminelen. Ze gebruiken het als verstopplaats voor drugs of wapens of als onderduikadres. Dat zegt Nationaal Drugcommissaris Van Wijmers in De Standaard. Online verhuurplatformen zijn veel interessanter voor criminele organisaties, omdat ze flexibel en vaak anoniem zijn. Airbnb zelf zegt dat het al maatregelen neemt door bijvoorbeeld artificiële intelligentie in te zetten tegen verdachte boekingpatronen. Ook de politie en het gerecht zullen extra maatregelen nemen. Het wegenvignet in ons land zal tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de voorlopige plannen van Vlaams begrotingsminister Weitz. Zo'n vignet is vanaf 1 mei volgend jaar verplicht. Het was eigenlijk al bedoeld voor buitenlanders die ook moeten bijdragen aan het onderhoud van onze wegen. Maar volgens Europa moeten ook eigen inwoners hetzelfde tarief betalen. De Vlaamse regering wil de kost ervan compenseren via de verkeersbelasting. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Dat blijkt uit een bevraging van het ondernemingsloket Xerius. 6 op de 10 zelfstandigen wil geen vakantie nemen, omdat ze bang zijn voor financiële onzekerheid. Hoe jonger de ondernemer, hoe groter die angst. Meer dan 8 op de 10 zegt ook dat ze doorwerken op feestdagen. Ze voelen zich ook vaak verplicht als ze niet echt weg zijn. En onze rode duivels kregen gisteravond koninklijk bezoek. Koning Philippe heeft gedineerd met heel de Belgische ploeg. Hij zat naast kapitein Tielemans en de geblesseerde Onana. De koning is speciaal voor de kwartfinale tegen Spanje naar Los Angeles afgezakt om hen te steunen. In zijn speech zei hij dat de rode duivels moeten winnen. Hij heeft er alvast veel vertrouwen in. Vanavond dus de kwartfinale tegen Spanje om 9:00. We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maximaal rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maximaal tot 33 graden.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè.
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
4: Eggo Keukens.
3: Nu solde tot 30% korting.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Thank you.

0: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
5: Zalando. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
2: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. See.

Goedemorgen. Criminelen gebruiken steeds vaker vakantiewoningen. Ze verstoppen er drugs of wapens of gebruiken het als onderduikadres. Dat zegt de Nationaal Drugscommissaris van Wijmers in De Standaard. Online verhuurplatformen zoals Airbnb en Booking.com zijn veel interessanter voor criminele organisaties, omdat ze flexibel en vaak anoniem zijn. Airbnb zelf zegt dat het al maatregelen neemt door bijvoorbeeld artificiële intelligentie in te zetten tegen verdachte boekingspatronen. Ook de politie en het gerecht zullen extra maatregelen nemen. In Frankrijk is een meisje van 17 gestorven toen ze de 2-0-overwinning van Frankrijk tegen Marokko op het WK voetbal vierde. Dat meldt de brandweer. Volgens getuigen klom het meisje achterop een vrachtwagen. Ze viel en werd omvergereden. Het meisje stierf ter plaatse. De chauffeur van de vrachtwagen is ook opgepakt. Frankrijk plaatste zich als eerste voor de halve finales op het WK voetbal. Ze spelen dan mogelijk tegen onze Rode Duivels als ze een kwartfinale tegen Spanje vanavond winnen. En nog in Frankrijk breidt code rood verder uit. Het westen wordt geteisterd door zeer hoge temperaturen tot 40 graden. In 24 departementen geldt vanaf morgen code rood. In 72 andere is dat code oranje. Het is voor Frankrijk al de derde.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weba.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Krevel.
5: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
4: Krevel, leef beter.
6: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AS Adventure.
6: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Alla, jong.
5: Korting tot min 70%.
6: Procent?
5: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
3: Ice Adventure.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
3: Richie.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
9: Ja.
10: Carrefour.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: This is a mosselen van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
13: Lotto is op zoek naar een neus.
14: Oh? Een neusbegot.
13: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
15: Of thee in India.
13: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
15: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
16: C'est si bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
17: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
18: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
19: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Dreftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 9.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. De kustgemeente Knokke-Heist verstrengt de strandregels. Het gemeentebestuur verbiedt draagbare Bluetooth-speakers. Als je daarop muziek afspeelt en je andere strandgangers stoort, riskeer je een gasboete voor overlast. Je mag ook geen zeep gebruiken onder de stranddouches, want die zijn niet aangesloten op het openbare rioleringsnet. De douches zijn er enkel om het zout vlug van je af te spoelen na een duik in de zee. 6 jaar geleden kondigde Knokke-Heist al aan dat je een boete krijgt als je in ontbloot bovenlijf of met bikini door de straat loopt. Ook dat blijft gelden. In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder het verkeerde kind meegenomen uit het kinderdagverblijf. Gelukkig had de oma dat wel snel door en bracht het kindje terug. Het personeel ging ervan uit dat een oma haar kleinkind herkent. De situatie is besproken met de betrokken ouders en het personeel gaat overleggen hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen. In Utrecht in Nederland protesteren honderden mensen aan het justitiegebouw. Ze zijn boos omdat 2 mannen van 45 en 48 zijn vrijgesproken voor een verkrachting van een meisje van 17. De rechter oordeelde dat er geen bewijzen zijn dat het meisje zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van een verkrachting te kunnen spreken.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Mannekes, pompie. Nu zondag is gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: €1,99. Lunch Garden. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
3: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

Goedemiddag. Bijna 3800 leerlingen krijgen vanaf 1 september 3 extra uren Nederlands in het eerste middelbaar. Dat is ongeveer 5% van de instromende leerlingen. Het is een maatregel van Vlaamse onderwijsminister Demir om het niveau van het Nederlands in de scholen op te krikken. De extra taaluren zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Scholen reageren wel kritisch, want de extra uren komen bovenop de gewone lesuren. Bijna 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. Dat blijkt uit een inspectie van Brussel Mobiliteit. Vorig jaar kregen van de 142 onderzochte bruggen zelfs 2 de allerslechtste score. En zijn dus ronduit gevaarlijk. Ook 23 andere kunnen gevaarlijk worden als ze niet dringend worden hersteld. Het gaat bijvoorbeeld om verschillende op- en afritten van de Brusselse ring. Bevoegd minister Elke van den Brand belooft dit najaar een investeringsplan. Maar volgens haar komt de veiligheid nergens in het gedrang. En in het zuiden van Spanje zijn nu nog zeker 19 mensen vermist na de zware bosbranden in de regio Almeria. Eerder werden al 11 doden geteld. De slachtoffers zijn wellicht toeristen. De brand brak uit in de regio van Andalusië, waar veel Belgen een vakantiewoning hebben. Het is nog niet duidelijk of er ook Belgische slachtoffers zijn. Het is een van de dodelijkste bosbranden in de regio. De oorzaak is wellicht een losgeraakte elektriciteitskabel. Het is zonnig met enkele hoge wolkenvelden en maximaal rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. En ook zondag blijft het nog zonnig met af en toe enkele hoge wolken.

0: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Adventure is everywhere.
1: Het is Solden bij AS Adventure.
2: Solden bij AS Adventure.
1: AF Adventure.
2: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
1: Ik weet het.
2: Zeg het dan.
1: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
2: Sorry.
1: Dus niks.
2: Allee, jong.
1: Korting tot -70%.
2: Procent.
1: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
0: AS Adventure.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Medi-market.
6: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Krevel.
1: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter. Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. In de Duitse stad Keulen worden op dit moment meer dan 4000 mensen geëvacueerd nadat er een bom is gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilogram die nu onschadelijk moet worden gemaakt. De directe omgeving, waaronder een kinderziekenhuis, wordt nu ontruimd. Vorig jaar nog moesten in Keulen 20.000 mensen hun huis of werk verlaten toen verschillende bommen werden aangetroffen. Dat was toen de grootste evacuatie voor een bom sinds de jaren 40. Keulen was een van de zwaarst gebombardeerde steden in Wereldoorlog 2. Er geraakt meer informatie bekend over de dodelijke slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje, in de provincie Almeria. Volgens de regionale minister van Volksgezondheid kwamen 7 mensen om het leven toen ze te voet aan de vlammen wilden ontsnappen. 4 andere slachtoffers werden samen aangetroffen in een voertuig met een stuur aan de rechterkant. En dat lijkt erop te wijzen dat zij de Britse nationaliteit hadden. De minister vermoedt dat er ook Belgen zijn omgekomen, maar dat is nog niet bevestigd. Er zijn ook nog 19 mensen vermist en de brand is nog niet onder controle. Bijna 3800 leerlingen krijgen vanaf 1 september 3 extra uren Nederlands in het eerste middelbaar. Dat is ongeveer 5% van de instromende leerlingen. Het is een maatregel van Vlaams onderwijsminister Demir om het niveau van het Nederlands in de scholen op te krikken. De extra taaluren zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Scholen reageren wel kritisch, want de extra uren komen bovenop de gewone lesuren. Veel zon over het hele land, alleen enkele hoge wolkenvelden en maximaal rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden en ook zondag hetzelfde weer. Veel zon, enkele hoge wolken en maximaal tot 33 graden. En ook volgende week nog zeer warm met veel zon.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
11: Ritchie, citroen met framboos.
12: Ritchie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Ritchie. Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Always Super 6 pak voor maar €10,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
17: Serieus?
16: Ja, ja. En het is weer nee.
18: Nee tegen BTW?
16: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
17: Nee, nee.
16: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
19: Gelijk wij.
16: Wat gaan we doen?
19: We gaan gaan, hè.
16: En wat mogen we niet vergeten?
18: Ons kortingkaart van 5%.
17: Voilà.
20: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
21: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
22: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
21: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
23: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
21: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
24: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
21: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of deze?
6: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weber.
7: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour. Ook op zondag. Ja. Carrefour.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code yellow!
4: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Code yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
11: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
13: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

0: Goedemiddag.
1: Er zijn officieel Belgen vermist bij de Spaanse bosbranden. Dat heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot zo net bevestigd. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat, maar de Belgische diensten proberen wel in contact te komen met alle landgenoten in de regio. De lokale minister van Volksgezondheid heeft sterke vermoedens dat er ook Belgische slachtoffers zijn, maar dat is dus nog niet bevestigd. De dodental in de Spaanse provincie Almeria staat momenteel op 11 slachtoffers. Meer dan 3000 hectare natuurgebied zijn al afgebrand en de brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle. Facebook en Instagram doen te weinig om verslaving tegen te gaan en overtreden zo de Europese wet. Dat zegt de Europese Commissie na een onderzoek. Europa voerde een onderzoek naar Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. En hun conclusie is dat Meta niet genoeg rekening houdt met de impact van functies zoals automatisch afspelen en eindeloos scrollen. De hersenen van de gebruikers werken zo op automatische piloot en dat leidt tot verslaving, zegt Europa. De commissie vraagt Meta nu om die verslavende functies uit te schakelen, anders dreigt een monsterboete. Vlaams begrotingsminister Weitz heeft zo net meer details gegeven over het wegenvignet dat ons land vanaf volgend jaar zal invoeren. Zo'n vignet is verplicht vanaf 1 mei 2027 voor buitenlanders en voor de Belgen die op autosnelwegen, autosnelwegringen en gewestwegen willen rijden. Het is geen klassieke sticker, maar je kan het digitaal aankopen en je wordt dan gecontroleerd door je nummerplaat te scannen. Je kan kiezen voor een vignet van één dag dat zo'n 10 euro kost, tot één jaar dat rond de 100 euro zou kosten. Wie geen vignet heeft en betrapt wordt, betaalt een boete van 70 euro. Om te vermijden dat dit een extra belasting wordt voor de Vlamingen, wil de Vlaamse regering de verkeersbelasting hervormen. Veel zon over het hele land, alleen enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden en ook zondag hetzelfde weer. Veel zon, enkele hoge wolken en maxima tot 30 graden. En ook volgende week nog zeer warm met veel zon.

0: Het is Solden bij AS Adventure.
1: Solden bij AS Adventure.
0: AS Adventure.
1: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
0: Ik weet het.
1: Zeg het dan.
0: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
1: Sorry.
0: Dus niks.
1: Allah, jong.
0: Korting tot -70%.
1: Procent.
0: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 gigabyte RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
6: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
7: Schatje, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
7: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: in een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solden tot 30% korting.
8: Krevel.
9: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.

Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl,

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

0: Goedemiddag.
1: Dit weekend krijgen we de eerste grote vakantiedrukte op de Europese wegen. Dat voorspellen de mobiliteitsorganisaties. Op alle drukke verkeersassen in Europa worden files verwacht. In Frankrijk en Duitsland is het morgen aanschuiven op de autosnelwegen in het zuiden, net als aan de Alpenpassen in Oostenrijk en Zwitserland. Wie dus kan, vertrekt beter op zondag. En als je toch op zaterdag vertrekt, vertrek je best rond 11 uur in de voormiddag. Volgens mobiliteitsorganisatie VAP ben je dan gemiddeld het minst lang onderweg. Facebook en Instagram doen te weinig om verslaving tegen te gaan en overtreden zo de Europese wet, dat zegt de Europese Commissie. Europa heeft een onderzoek gevoerd naar Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, en de conclusie is dat Meta niet genoeg rekening houdt met de impact van functies als automatisch afspelen en eindeloos scrollen. Functies die leiden tot verslaving, zegt Europa. De Commissie vraagt Meta nu om de verslavende functies uit te schakelen en anders dreigt een monsterboete. En het is nu ook officieel. Nathan de Kat maakt de overstap van Anderlecht naar Hoffenheim. Dat maakte de Duitse club zo net bekend. Anderlecht probeerde de jonge middenvelder nog langer aan boord te houden, na nog maar zijn eerste profseizoen, maar dat is dus niet gelukt. Het zou wel zo'n 20 miljoen euro krijgen voor de Kat, met nog 4 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Volgens de Kat, die volgende week 18 jaar wordt, kan hij zich bij Hoffenheim bewijzen in een Europese topcompetitie en was ook Europees voetbal belangrijk in zijn keuze. Een zonovergoten vrijdag met hier en daar enkele hoge wolkenvelden. Het is en blijft warm bij maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Meer van dat dit weekend met morgen zon en tot 32 graden. En zondag ook zonnig, enkele hoge wolken en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog zeer warm met veel zon.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: schone lounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solde bij Zalando.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie, adventure is everywhere.
13: Het is solden bij AS Adventure.
14: Solden bij AS Adventure.
13: AS Adventure.
14: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
13: Ik weet het.
14: Zeg het dan.
13: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
14: Sorry.
13: Dus niks.
14: Allee, jong.
13: Korting tot min 70%.
14: Procent.
13: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
12: Ice Adventure.
15: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
16: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
17: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
18: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
19: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
20: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
21: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. See.

0: Goedemiddag.
1: Dit weekend krijgen we de eerste grote vakantiedrukte op de Europese wegen. Dat voorspellen de mobiliteitsorganisaties. Op alle drukke verkeersassen in Europa worden files verwacht. In Frankrijk en Duitsland is het morgen aanschuiven op de autosnelwegen in het zuiden, net als aan de Alpenpassen in Oostenrijk en Zwitserland. Wie dus kan, vertrekt beter op zondag. En als je toch op zaterdag vertrekt, vertrek je best rond 11 uur in de voormiddag. Volgens mobiliteitsorganisatie VAP ben je dan gemiddeld het minst lang onderweg. Facebook en Instagram doen te weinig om verslaving tegen te gaan en overtreden zo de Europese wet. Dat zegt de Europese Commissie. Europa heeft een onderzoek gevoerd naar Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. En de conclusie is dat Meta niet genoeg rekening houdt met de impact van functies als automatisch afspelen en eindeloos scrollen. Functies die leiden tot verslaving, zegt Europa. De Commissie vraagt Meta nu om de verslavende functies uit te schakelen en anders dreigt een monsterboete. En het is nu ook officieel. Nathan de Kat maakt de overstap van Anderlecht naar Hoffenheim. Dat maakte de Duitse club zo net bekend. Anderlecht probeerde de jonge middenvelder nog langer aan boord te houden, na nog maar zijn eerste profseizoen, maar dat is dus niet gelukt. Het zou wel zo'n 20 miljoen euro krijgen voor de Kat, met nog 4 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Volgens de Kat, die volgende week 18 jaar wordt, kan hij zich bij Hoffenheim bewijzen in een Europese topcompetitie en was ook Europees voetbal belangrijk in zijn keuze. Een zonovergoten vrijdag met hier en daar enkele hoge wolkenvelden. Het is en blijft warm bij maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Meer van dat dit weekend met morgen zon en tot 32 graden. En zondag ook zonnig, enkele hoge wolken en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog zeer warm met veel zon.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
10: Proximus. Think possible.
11: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse

0: 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Mannekes,
2: pompie.
1: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
2: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Ze zijn officieel geopend.
6: This is the mosselen van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
7: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar €90.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedenamiddag. De regering De Wever wil tegen 2029 10 miljard euro besparen. Dat heeft het kernkabinet zo net beslist. De Wever en zijn topministers noemen het een ambitieuze doelstelling, maar ze beseffen ook dat de besparing noodzakelijk is na het laatste rapport van het monitoringcomité. Daaruit bleek dat ons land nog meer moest besparen dan gepland was om Europese sancties te vermijden. De deadline om de nieuwe begroting te presenteren is de State of the Union midden oktober. In de haven van Antwerpen is deze middag een vrouw om het leven gekomen bij een zwaar arbeidsongeval. De vrouw werkte op een kaai en kwam om nog onduidelijke redenen onder een vorklift terecht. Ze overleed ter plekke. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Er komen veel reacties op de beslissing van ons land om een wegenvignet in te voeren. Zo is de regering van Nederland teleurgesteld over de maatregel. Ze zeggen in gesprek te gaan met de Vlaamse regering over de impact op de Nederlandse automobilisten. Voor Nederlanders die net over de grens met België wonen, dreigt een bezoekje aan de winkel of aan familie plots heel duur te worden. En bij ons reageren de Vlaamse oppositiepartijen kritisch. Groen noemt het vignet een platte belasting. PvdA vindt dat de werkende mensen de dupe zijn. Mobiliteitsorganisatie Touring is dan weer tevreden dat er één systeem komt voor het hele land. Het belooft een zwoele zomeravond te worden met over het hele land zonnig weer. Vannacht minima tussen 15 en 19 graden en ook dit weekend blijft het warm. Morgen tot 32 graden met veel zon en zondag hetzelfde weer, zonnig en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog warm en zonnig.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit... En laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be. Jij wil straffe kortingen? Let's go! Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
5: Ego Keukens.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AS Adventure.
10: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dus niks.
10: Alla, jong.
9: Korting tot -70%.
10: Procent.
9: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
8: AS Adventure.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Lotto is op zoek naar een neus.
13: Oh? Een neus begot.
12: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
14: Of thee in India.
12: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
14: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
15: C'est si bon.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: €9,99. Lunch Garden.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

Goeie avond. Tim Merlier heeft de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Onze landgenoot van Soudal Quick-Step was de snelste in een massaspurt met aankomst in Bordeaux. Het is de eerste Belgische ritzege in deze Tour de France. Søren Werenskjold werd tweede, Binyam Girmay eindigde derde. Onze andere landgenoot Jasper Philipsen werd perfect afgezet voor de sprint, maar eindigde vijfde. Tadej Pogacar blijft de gele leider en morgen krijgen de sprinters al een nieuwe kans met een etappe die eindigt in Bergerac. En zo is het eerste Belgische feestje alvast een feit. Nu is het aan de Rode Duivels op het WK voetbal. Want om 9 uur vanavond is het zover. Dan spelen de Belgen hun kwartfinale tegen Spanje in Los Angeles. En dat belooft een stevige klus te worden. Want voor de laatste zege van België tegen Spanje moeten we al terug naar het WK van 1986. Ook toen in de kwartfinale van het WK. De opstelling van de Belgen is nog niet bekend. Maar behalve Onana en De Bast is bij de Belgen wel iedereen fit. In een eventuele halve finale komen we uit tegen Frankrijk. De regering De Wever wil tegen 2029 10 miljard euro besparen. Dat heeft het kernkabinet beslist. De Wever en zijn topministers noemen het een ambitieuze doelstelling, maar ze beseffen ook dat de besparing noodzakelijk is na het laatste rapport van het monitoringcomité. Daaruit bleek dat ons land nog meer moest besparen dan gepland om de Europese sancties te vermijden. De deadline om de nieuwe begroting te presenteren is de State of the Union midden oktober. Het belooft een warme zomeravond te worden met over het hele land nog zonnig weer. Vannacht minima tussen 15 en 19 graden. En ook dit weekend blijft het warm. Morgen tot 32 graden met veel zon. En zondag een paar hoge wolken, maar ook lekker warm tot 33 graden. En ook volgende week wordt het nog warm en zonnig.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Krevel.
5: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
6: Krevel. Leef beter.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
9: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: slecht.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja, ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
7: Nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten?
8: Ons kortingkaart van 5%.
7: Voilà.
10: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LR.

Gooiavond. De Rode Duivels staan voor hun uur van de waarheid. Om 9 uur is het zover. Dan spelen ze hun kwartfinale tegen Spanje op het WK voetbal. En dat belooft een stevige klus te worden, want voor de laatste zege van België tegen Spanje moeten we al terug naar het WK van 1986, ook toen in de kwartfinale. De opstelling van de Belgen is nog niet bekend, maar behalve Onana en De Bast is bij de Belgen wel iedereen fit. In een eventuele halve finale komen we uit tegen Frankrijk, zoals in 2018. Toen was Eden Hazard er nog bij en hij laat op Instagram weten dat hij duimt voor de Belgen. Hij schrijft: veel geluk aan mijn jongens vanavond. In de gemeente Lummen in Limburg is vanmiddag het lichaam van een twintiger gevonden in een vijver. Vanmorgen troffen wandelaars kledij aan langs de kant van de vijver die T'Koet heet. En daarop schoten de hulpdiensten meteen in actie. Maar uiteindelijk kon geen hulp meer baten voor de jongeman. De vijver ligt in een natuurgebied, maar het is verboden om erin te zwemmen. Toch is de plek al jarenlang populair bij wildzwemmers. Vaak worden zij verrast door temperatuurschommelingen. De politie gaat dus uit van een tragisch ongeval. Tennis dan. De Duitser Alexander Zverev heeft zich voor het eerst geplaatst voor de finale van Wimbledon. In de halve finale klopte Zverev de Brit Archer Ferry in 3 sets. Voor Ferry komt er zo een einde aan een sprookje, want hij is pas de nummer 114 van de wereld en ik kreeg van de organisatie een wildcard om deel te nemen. Zverev neemt het zondag in de finale op tegen Jannik Sinner of Novak Djokovic. Zij spelen op dit moment hun halve finale. Het wordt aangenaam warm om naar de Rode Duivels te kijken op het grote scherm. Vannacht liggen de minima rond de 17 graden. Dit weekend blijft het zomers heet, morgen tot 32 graden met veel zon. En zondag hetzelfde weer, zonnig en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog warm en zonnig.

0: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Você vai ver, viu?
1: De promos blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 9.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

music only.